0: ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 4T Up Radio. Music, no filter. Well, it's one for-

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn, die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee, is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. I see

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid. Er vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de Stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. In Brussel demonstreren een paar duizend demonstranten voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Thijs Verwest, alias Didier Chesto, heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau, dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg. De dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijk ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwonding aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Dave Mason.
2: Ja, dat was Dave Mason. Ja, waarom komen we hier bij Dave Mason? Eerst maar even dit. Want ik vond het wat ongepast om door te gaan met jingles die Jan Donkers heeft ingesproken voor mij. Dus ik heb Jan Emaus gevraagd om dat opnieuw te doen. Ja. En gelegenheid maakt de dief, niet waar? Want hij zit hier naast me. Want we hebben ook afgesproken om een dubbel uurtje weer op te nemen.
3: Zo is dat.
2: Hij bij mij en ik bij hem. En dat nieuwe uurtje, dat begon dus met Dave Mason. Nou, vertel op, Jan.
1: Nou, om te beginnen, Dave Mason is ons ontvallen, kort geleden. En bovendien, omdat we toch nog steeds bezig zijn met het beetje een eerbetoon brengen aan Jan Donkers,
2: ja,
1: kunnen
2: zeker
1: wij vaststellen dat Dave Mason op nummer 7 stond in Jan Donkers zijn lijst. En nou heb ik op een schermpje ergens op gedrukt waar ik vanaf had moeten blijven.
2: Het oorlijstjes, hè, van het Muziekblad Oor uit 1973. Ja. Had je zo'n jaarlijstje, moesten de journalisten opsturen.
1: Ja.
2: En dan zagen we bij Jan Donkers op nummer 7 inderdaad. Dat nou, album, It's Like You Never Left, van Dave Mason.
1: Ja, nou, en Dave Mason, ik heb kort geleden in mijn eigen uur bij 4DUP een uur lang Dave Mason muziek gedraaid. Geweldig veelzijdige man was dat. Ongelooflijk. Ik kon hem altijd bellen, lijkt wel.
2: Ja.
1: Want Dave zei nooit nee. Heeft ook echt bagger heeft hij opgenomen. Daar was hij ook niet vies van. Maar ook verschrikkelijk goede muziek. En dit was een voorbeeld van de goede muziek.
2: Goede muziek, ja. Ja. En ja, wat mij betreft was het ook altijd toen hij nog bij Traffic zat in de ja, eerste twee platen.
1: Ja. Toen kreeg je ruzie, hè, met Steve
2: Winwood.
1: Ja,
2: er was een haat-liefde verhouding.
1: Ja.
2: Steve Winwood schreef liedjes samen met de andere leden van Traffic. Hij wilde dat niet. Hij wilde alleen zijn liedjes.
1: Ja,
2: ja, dat gaat niet goed dan.
1: Nou ja, die moesten dan in ieder geval zodanig gespeeld worden zoals hij dat in zijn hoofd had en geen noot anders.
2: Ja, precies.
1: Ja, moet je niet zeggen tegen Steve Winwood.
2: Nee, dat was dus Dave Mason, ook hij rust zacht.
1: Ja.
2: Jan Donkers hadden we het over. En lievelingsband nummer 2, dat was Slobberbone. Heb je vast wel gehoord in al die tributes over Jan Donkers de laatste weken.
1: Ja.
2: En als je kijkt naar de slogan van Jan Donkers, kabaal en sentiment, zit het toch in het eerste segment, kabaal. En toch een beetje sentiment soms. Want ik vind Lamberlang van Slobberbone echt een mooi lied. Luister maar.

0: Wat is dit toch lekker, hè? Pony Boy van de Allman Brothers Band van het album Brothers and Sisters. Ik heb Jan, onze gezamenlijke 40-up-collega Abel de Lange, ooit eens vreselijk gepest door vanuit Amerika, vanuit Cleveland, Ohio, met een te facetimen. Ik was daar in de Rock'n'Roll Hall of Fame Museum. En in de hal staat daar de gitaar van de fameuze gitarist van de Allman Brothers Band, Dickie Betts.
1: Ja.
0: En ik liet me dus die gitaar zien. Ik zei, nou Abel, ik sta hier 30 centimeter van de gitaar van Dickie Betts verwijderd. Gek werd hij.
1: Ja, ik kon het niet hebben.
0: Ach ja, een fantastische band.
1: Ja, en die Dickie Betts hoorde hier natuurlijk ook op de akoestische gitaar.
0: Ja.
1: Schreef volgens mij ook het nummer. Wat gaat over zijn oom die ooit gepakt was voor dronken rijden en zijn rijbewijs niet kwijt wilde en dus te paard naar huis ging.
0: Geweldig.
1: Ja. Bodyguard dan nu. Ook weer iets waar Jan Donkers fan van was. Die man die is inmiddels, wat is het, 89 jaar of zo? Ja, 89 jaar. Zo. En hij maakt nog steeds muziek. En zijn laatste album, dat heet bijvoorbeeld Ain't Done With The Blues. Hij is nog lang niet klaar dus. Daar staan 18 liedjes op in een uur. En een van die liedjes is Jesus Loves the Sinner. Dat ons regelrecht naar de gospelkerk voert. Samen met de Blind Boys of

0: Twee liedjes van senioren, samen 173 jaar oud. Echt waar. Eerst is Buddy Guy met Jesus Loves the Sinner, met de Blind Boys of Alabama erbij. En daarna Dan Penn, ook een geweldige singer-songwriter, maar ook songwriter voor anderen. Zoals dit, Do Right Woman, Do Right Man, wat bijvoorbeeld een hit werd door Aretha Franklin. En jij wist er nog een, hè,
1: Joe Cocker.
0: Joe Cocker ook, ja, nog eens een keer. Ja, prachtig. Van zijn album Do Right Man, waarin hij al zijn oude hits, zeg maar, opnieuw zelf inzong. En dat doet hij best goed eigenlijk. Mooie stem. En ja, die hits, dat waren bijvoorbeeld Dark End of the Street, ook bekend van de Eagles.
1: Ja.
0: I'm Your Puppet, It Tears Me Up, Zero Willpower. En dit, Do Right Woman, Do Right Man. Ja. Mooi, hè?
1: Ik zit even te rekenen. Volgens mij zitten wij ook dik over de 140 heen met z'n tweeën.
0: Oh, Jan Zorg. Niet verder vertellen.
1: Leuk om te gast te zijn in jouw programma trouwens bij Fortiap. Altijd een klein feestje. Ik leer er ook een heleboel van.
0: Ik vind het ook leuk, ja.
1: We gaan door met Graham Parker en The Rumor. Die maakten een album Stick to Me. Daar gaan we een track van draaien. Een heel idioot verhaal. Dat album dat was vrij pretentieus van opzet. Met een grote bezetting. En opnamen waren af. Iedereen was er blij mee. En wat bleek, ze hadden inferieure tape gebruikt.
0: Ach, ja.
1: Dus ze konden alles wegdonderen.
0: En opnieuw beginnen.
1: Opnieuw beginnen. En hij had een week of zo om dat hele album opnieuw op te nemen. Want dat had te maken met geplande studiotijd. Dus die hele ingewikkelde bezetting, die kon hij over de schutting gooien. Want dat ging allemaal niet meer. Die mensen waren allemaal bezet. Dus hij moest het gewoon in één week, moest hij die klus zien te klaren. Hij was zo kwaad als ik weet niet hoe. Zo pissig als de hel. En dat leidt tot hartstikke goede muziek.
0: Ja, het is een mooiste album ooit, ja, denk ik.
1: Zo is dat. Watch the Moon Come.

0: Dat was Greg Trooper. Jan Donkers vond zijn album Upside Down Town uit 2011 een prima album, zijn beste. Met als topnummer They Call Me Hank. Dat vond hij het mooiste, ook door de tekst. En We Still Got Time. En je hoorde die laatste. Greg Trooper, die overleed in 2017 en die werd maar 61 jaar. En ik herinner me nog een concert van hem in the Woods, toen nog gevestigd bij een jeugdzorginstelling in Hollandse Rading. Daar kwam plotseling een jongere de zaal ingerend, achtervolgd door een zorgmedewerker, die al sorryzeggend de achtervolging vervolgde door de volledige zaal. En een verbouwereerde Greg Trooper, die stopte met zijn muziek, keek. En wat hij nou zei, dat weet ik niet meer. Maar hij had wel de lachers op zijn hand. Dus had hij vaak, ja, Greg Trooper.
1: Ik had nog nooit... misschien moet ik me kapot schamen. Ik had nog nooit van Greg Trooper gehoord. Is dat erg?
0: Je hoorde wel wat voor mooie muziek die maakte. Ja. En ik mocht hem heel graag. En ik ben vaker bij zijn concerten geweest. Ja. En dan zijn plotselinge dood in 2017 was er ook wel een schok.
1: Ik vind het wel heel bijzonder en heel erg toevallig dat jij het hebt over In the Woods in Hollandse Rading.
0: Ja.
1: Want daar heb ik Jan Donkers zien optreden.
0: Okay,
1: samen met Edo Donkers, geen familie overigens, en Abel de Lange.
0: Ja.
1: Dat zaaltje was een heel leuk zaaltje trouwens.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Wat een verhaal.
0: Ja, ze bestaan nog steeds hè, in de Woods. Ja, maar ze zitten nu in Leusden.
1: Ik krijg nog steeds een nieuwsbrief.
0: Ja.
1: Ik mag wat zeggen, geloof ik.
0: Ja, jij mag wat zeggen. Ja,
1: Joe South die staat ook in de lijstjes vermeld van Jan Donkers. En dat vond ik gek. En ik wil een nummer van hem draaien wat een wereldsucces werd. Games People Play. Mensen kennen dat onmiddellijk. Was het eerste nummer, en ik denk ook dat het daarom zo succesvol was. Het eerste nummer waarin een elektrische sitar werd gebruikt. Een gitaar die klinkt als een sitar. En dat had nog nooit iemand gehoord.
0: Nee, wij gaan het nu horen.
1: Ja.

0: we've got love. Van die man heb ik nog nooit iets gehoord waarvan ik dacht, wow.
1: Ja.
0: Het is allemaal zo'n hoge kwaliteit en zo heerlijk om naar te luisteren. Riverboat.
1: Van Alan Toussaint.
0: Zo is dat.
1: Ja, en Alan Toussaint, ja, is Jan Dongers ook fan van. En niet onterecht natuurlijk als je hoort wat hij allemaal heeft gemaakt. Behalve die Riverboat. Je noemde er net al een paar liedjes. Ik noem ook Working in the Coal Mine, die je nog kent als hit van Lee Dorsey. Yes, We Can en Happiness van de Pointer Sisters.
0: Ja.
1: Ruler of My Heart en It's Raining van Irma Thomas. Sneaking Sally Through the Alley en Riverboat van Robert Palmer. Daar hadden we het net over toen het liedje werd gedraaid. Ja. On Your Way Down, ken je die ook van Little Feat?
0: Ja.
1: Prachtig lied, is ook van hem.
0: Een beetje bescheiden man, hè? Dat is gek eigenlijk, want het was een hele grote jongen. In de muziekwereld. Iemand die ook heel erg trouw bleef aan zijn roots. En die bescheidenheid, ja, daar word je heel erg op afgerekend in Amerika. Want dan, ja, dan blijf je toch een beetje iemand die tussen de coulissen verdwijnt. Allemaal best wel aardig. Maar kijk, dat hadden ze bij Tamla Motown bijvoorbeeld heel goed door, Jan. Daar maakten ze zwarte blanke muziek, zal ik maar zeggen. En die deden niks anders dan sterren van hun jongens en meisjes maken. En ook een hele agressieve machine hadden ze lopen. Als je het had over het populariseren van hun genre en het aan de man brengen van hun product. En daar was Alan Toussaint helemaal niet geschikt voor. Die had zoiets van, ik maak muziek en that's it. En veel plezier daarmee.
1: Ja,
0: ik word er gelukkig van en hopelijk jullie ook.
1: En die komt uit New Orleans en daar had je het nog niet zo, hè? Daar was die machine niet zo gesmeerd.
0: Nee.
1: Want laten we wel zijn, eigenlijk was New Orleans veel belangrijker dan al die andere staten waar hele grote hits vandaan komen.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: En toch heb ik het ook bij Tamla Motown heel fijn gehad. Heel leuke liedjes vond ik erbij zitten.
0: Zeker.
1: De Four Tops, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar er zat natuurlijk iets heel wezensvreemds aan. Omdat als je bijvoorbeeld de Supremes nam, die moesten er dan uitzien als blanke zangeressen. Ja, een beetje met die torenhoge kapsels en dat soort flauwekul. En ik denk dat je daar bij Toussaint helemaal niet mee aan moest komen met dat soort flauwekul.
1: Zeker niet. En ook niet in New Orleans.
0: Goed, genoeg gezeurd, Jan.
1: Jawel. En dan nu, Duik Saam. Jij draaide in jouw uurtje een beetje een weirdo-plaatje.
0: Dat kan wel zeggen,
1: waar niks van klopte. Ja. Maar Duik Saam, die zat ook in de Texas Tornadoes. En die band ken je?
0: Ja. Nee, die ken ik niet.
1: Die ken je niet? Oké. Okay. Nee, nou ja, het was eigenlijk een all-star band met Flaco Jimenez.
0: Oh jee.
1: De accordeonist. Augie Meyers, die was ook de toetsenist van Sir Douglas Quintet.
0: Mm-hmm.
1: En Freddy Fender, ook een singer-songwriter.
0: Oh, dat zijn niet de minste die je er even oplepelt, zeg.
1: Ja. En Augie Meyers, die is dit jaar overleden. En daarmee zijn de complete Texas Tornadoes definitief ten einde. Maar hier nog niet, want hier hoor je ze met Adios Mexico.

0: geschreven door Randy Newman. Dan zit je wat mij betreft al meteen geramd. De Everly Brothers op hun allerbest. Die konden nog wel wat anders dan Wake Up Little Susie. Illinois was dit. En ik heb alles een beetje te doen gehad met de Everly Brothers. Veroordeeld tot elkaar. Konden elkaar niet meer luchten of zien op een gegeven moment. En dan kan ik me zo goed voorstellen. Iedere keer met die broer. Iedere keer de tweede viool spelen. Of de eerste, maakt niet uit. Dat word je een keer helemaal zat. Maar dit was mooi. Of niet soms, Jan?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Nou, het was leuk om hier te zijn weer.
1: Nou, dat was geheel wederzijds. En ook met een mooi thema. En ik doe het graag in de toekomst nog een keertje over. En beter al een beetje zat?
0: Nee,
1: totaal. Want we gaan er nog één krijgen. We gaan weer terug naar Doug Saam, die het net hoorde met zijn compositie in de band Texas Tornadoes. Dat was Adios Mexico. Maar we gaan nu naar zijn Goodbye San Francisco, Hello Amsterdam. Maar niet door hem, hè, want Garrity Caps die heeft het recht gezet. En die maakte ervan Goodbye San Antonio, Hello Amsterdam. Want San Antonio of San Antone, dat was ook de woonplaats van Doug Saam. En ook die van Garrity Caps trouwens. Nou, en daarmee sluiten we deze special af. Garrity Caps met Goodbye San Antonio, Hello Amsterdam. En Jan?
0: Tot de volgende keer, hè?
1: Vind ik ook. Tot de volgende keer.
2: Anyways, this is the story of Garrity Caps and why he still loves San Antonio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop vanavond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Rufus Thomas in 1953 met Tiger Man. De plaat verschijnt in Memphis op het piepkleine, maar ontzettend invloedrijke platenlabeltje Sun Records. 15 jaar later, in 1968, zou Elvis Presley het live zingen tijdens de legendarische comeback special, als hij na bijna een decennium filmellende terugkeert naar zijn rock'n'roll roots.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: In Songs and Stories laat ik je vandaag een uur lang muziek horen van Sun Records. Bindende muziek uit de oertijd van de rock'n'roll. Niet gemaakt om zoveel mogelijk platen te verkopen, maar om echte artiesten met een hang naar vernieuwing het beste in zichzelf naar boven te laten halen. Daar slaagt Sam Phillips, de oprichter van Sun Records in 1952, behoorlijk goed in. Hij ontdekt Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Roy Orbison en laat hen en een regiment aan minder bekend geworden grootheden hun gang gaan. Ik vertel je straks meer over wat Sun Records voor mij heeft betekend, maar het gaat vandaag vooral om de muziek. Veel plezier met een uur lang Sun Records. One.

aantal legendarische opnamen uit de eerste jaren van Sun Records. Smiley Lewis, Billy the Kid Emerson en Billy Reilly. Maar voor alles is Sun natuurlijk het label waar Elvis Presley het vak leert. Ik leer Elvis kennen als hij in 1977 overlijdt en ik zijn uitvaart op het NOS Journaal zie. Als 9-jarige leer ik natuurlijk eerst zijn grote hits kennen, maar al snel ook die in 1976 verschenen LP The Sun Collection. Hier klinkt Elvis heel anders dan op zijn latere plaat op RCA. Ik kan het dan als 9-jarige nog niet goed benoemen, maar ik voel het wel. Elvis is hier spontaner, ongedwongen, vrijer. 5 juli 1954 is de historische datum waarop de 19-jarige Elvis voor het eerst in de studio van Sun samenwerkt met Scotty Moore en Bill Black. Die sessie is aanvankelijk wat richtingloos, tot de drietal na een koffiepauze wat voor zich uit begint te jammen. Platenbaas Sam Phillips is dan al een tijdje op zoek naar een blanke zanger die de brug naar het zwarte publiek kan slaan. Hij hoort dat hier wat bijzonders gebeurt en zet voor de zekerheid de recorder aan.

baby. Won't you know who

0: paar inmiddels vergeten rockers, Lost John Hunter, Luke McDaniel, hoe je twee grootheden uit de popmuziek die in 1955 door Sun worden gecontracteerd. Eerst Johnny Cash met Guess Things Happen That Way en daarna Cole Perkins. Hij zou een van de grote hits voor Elvis schrijven, Blue Sweat Shoes. Dit was hij zelf met That Don't Move Me. En ik duik verder met je in de krochten van Sun met allereerst Glenn Honeycutt.
1: Well, rock, rock all night long.

Een van de allergrootste sterren uit de rock'n'roll die ook bij Sun begint, Jerry Lee Lewis. Hij scoort talloze grote en onsterfelijke hits, van Great Balls of Fire tot Whole Lotta Shaking Going On. Dit is hij met Deep Ellum Blues. In 1956, als Jerry Lee Lewis bij Sun debuteert, is Elvis al weggekocht bij Sun. Maar hij komt nog wel regelmatig buurten in dat kleine studiootje op 706 Union Avenue in Memphis. Op 4 december 1956 bijvoorbeeld. Jerry Lee Lewis is er dan ook. Johnny Cash komt langs en Roy Orbison ook. Het viertal begint spontaan te jammen. En net als in 1954 bij die eerste opname van Elvis, zijn ze nu bij Sun wakker genoeg om de recorder aan te zetten. Het zal wel tot 1980 duren voordat deze bijzondere opname verschijnt onder de naam Million Dollar Quartet. Maar je kunt het dus nu alsnog terug horen. Hoe klonken Elvis, Jerry Lee, Roy en Johnny in 1956 op een verloren moment spontaan in de Sun Studio in Memphis. Dit is de Million Dollar Quartet.

Een uur lang hoorde je muziek van Sun Records in Memphis, de kraamkamer van Jerry Lee Lewis, Cole Perkins, Roy Orbison, Johnny Cash, Elvis Presley en talloze minder bekend geworden grootheden uit de rock and roll. Ik hoop dat je het leuk vond. Reacties zijn welkom. En wat Songs and Stories betreft, heel graag tot de volgende.

0: Sporty Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en...

0: Hey, David.
1: Dag, Fik. Hallo.
0: Ja, ik ben nog steeds een beetje schor van die vorige uitzending.
1: Dat kan ik me voorstellen. Het was ook een leuke uitzending.
0: Ja, Alain Toussaint. Ja, ja. Ik vind het af en toe wel leuk om zo'n man op de achtergrond een beetje op de voorgrond te stellen.
1: Ja.
0: En je krijgt dan een hele hoop verschillende muzikanten, muziekjes weer langs. Maar dit uur moet je me een beetje ontzien. Ik geef jou vooral het woord.
1: Ja. Want we hadden het plan opgevat om onze platenkast eens goed af te stoffen aan het begin van de lente. En daar komen allerlei mooie dingen ineens tevoorschijn. Dingen die we hebben laten verstoffen en die nodig weer aandacht verdienen. Nee. Heel veel dingen zijn waarschijnlijk ook nooit op de radio gedraaid. Zeker wat ik nu ga draaien. Maar we gaan het allemaal beleven. Ja. Ik begin met een band die heet Elf Power. Ze komen uit Athens, Georgia. En Athens is een plaats waar ook heel veel goede muziek vandaan komt. Dat zullen we wel merken. Lekker nummer, een zangeres, mooi op tempo, Paralyzed.

0: Elf Power. En ja, dat zal ongeveer de muziek zijn die je dit uur kunt verwachten. Indie rock.
1: Indie rock, ja.
0: Dus voornamelijk eind jaren 80, begin dat, jaren 90 gaat dat door. En ook in de jaren 2000 heb ik daar heel veel van meegenomen. Dus,
1: melodieus is het?
0: Zeker.
1: Niet overgeproduceerd, geen jengelende gitaren?
0: Nee.
1: Oh, en je vindt het toch mooi?
0: Ja, zeker. Want ja, ik hou enorm veel van, zoals je weet, hele harde, zware muziek.
1: Ja.
0: Maar dit vind ik ook heel fijn. En ik heb gelukkig een uurtje nu om het te laten horen. Maar ik doe meer.
1: Nee, ik vind het leuk. Ik heb een vriend, die kijkt altijd alleen maar in de bakken Indië.
0: Ja, oké.
1: Ik zeg altijd West-Indië of Oost-Indië, zeg ik dat. Maar dat is een flauwe grap.
0: Oké, nou laten we het zitten erbij. We gaan naar Field Music. Die komen uit Sunderland. En ook die hebben hele fijne muziek gemaakt. In 2016 brachten zij de LP Common Time uit. En daarop het nummer Sorry Again, Mate.

0: Het doet me een beetje aan Queen denken.
1: Ook, maar mij ook vooral aan ELO.
0: Ja, het is een beetje de melodieuze pop van de jaren 70. Die ja. Een revival krijgt.
1: Ja, klopt, klopt. Nou, het volgende nummer, dat doet mij sterk denken aan Phil Spector. LP van Brendan Benson. Brendan Benson is een solo-artiest, maar hij is ook lid van de Raconteurs. Een band die opgericht is door Jack White van de White Stripes. En ja, op deze LP, die Alternative to Love, ja, dan heeft hij een beetje Phil Spector als inspiratiebron genomen. Mimas luisteren naar The Pledge.

0: Lekkere muziek.
1: Jawel, toch?
0: Ja. Maar hoe kom je nou hier aan? Want kijk, er is zo ontzettend veel muziek. En mijn vriend Frans, die helemaal gek is van indie music. Ik zeg, wat zijn nou je bronnen? Hoe kom je eraan? Wanneer hoor je dit? Waarover lees je dat?
1: Nou, je hoort het eigenlijk niet op de radio. Daar moet je het niet van hebben. En dit heb ik, ja... Ik las inderdaad wel heel veel bladen. En ik ging ook heel vaak op zoek op internet. En als je bij Bandcamp komt, dan krijg je ook altijd gelijk weer suggesties. Als je dit ziet, dan moet je misschien ook dat eens luisteren. En misschien kun je daar eens naartoe. Ja, en als je bijvoorbeeld... Brandon Manson is van lid van de Raconteurs. En ik volgde Jack White bijvoorbeeld altijd wel. Alles wat die man doet, dat vond ik wel goed. En dan denk ik, misschien is het de Raconteurs, Brandon Manson. Even luisteren wat voor zo'n LP's die uitbrengt. En zo ging dat. Van een kom je bij het ander.
0: Ja, zoals je in de jaren 60 het beroemde Birds-bos had. Hè? Al die lui die ooit in de Birds gespeeld hadden. Of familie daarvan waren. En als je dat volgde, dan had je eigenlijk je hele kast vol. Hè?
1: Precies, en dan had je ook hele leuke muziek heel vaak. Ja, dat is waar.
0: Ja, wat ik met Nick Lowe ook doe. Alles wat Nick Lowe doet of aanraakt, dat is op een of andere manier interessant. En daardoor krijg je toch een enorm overzicht over de popmuziek uit de jaren 70, 80.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus, en ik ging in die tijd ook heel vaak naar de Koperen Horen. Daar kon je cd's huren. En ik was op een gegeven moment, ik kwam er zo vaak dat ik op een gegeven moment ook mocht zeggen van misschien jullie dat eens kopen, misschien kun je dat eens kopen. En ja, op die manier kwam ik ook wel heel vaak aan dingen. Zij adviseerden mij en ik adviseerde de platenzaak weer of de cd-zaak weer. Dus op die manier. Nou, zo ben ik ook aan de Define Fits gekomen. Oh ja, ik was ook altijd aan het snuffelen in de platenbakken. Want ik ging altijd wel naar heel vaak, twee keer per week naar Concerto en andere platenzaken. En als je een interessante hoes zag, dan dacht je, hé, wat is dit? Kijk eventjes, lezen, wie zijn dit, wie zijn dat, wie zit erin? En zo kwam je ook wel aan hele leuke dingen. Nou, Define Fits had ook een hele leuke hoes. Een gele, opvallende, knalgele hoes met een rode kerst erop. Ik denk, wat is dat nou weer? Dus, luisteren. Bleek goed te zijn. En de heren, het is een soort supergroep. Een indie rock supergroep. Met mensen uit Spoon. Daar ga ik ook nog iets van draaien vandaag. Wolf Parade en de New Bomb Turks. En die bands kende ik allemaal wel. Nou, die kwamen bij elkaar. Define Fits, LP uitgebracht. En daarop staat het nummer What Gets You Alone.

0: Ja, dit was hem, die Fine Fits.
1: Het doet me ook aan R.E.M. denken. Hoorde die ook bij de India?
0: Die hoorde zeker, ja. Dat was een belangrijke inspiratiebron. Dus daar zullen we nogal wat van horen, ja. Veel mensen die daarop lijken, dat
1: maar
0: klopt.
1: Die ben ik wel een tijd lang blijven volgen, R.E.M. Want ja, ook door mijn broer, die zei dat is de beste muziek van deze tijd. Ja. Totdat ze me begon te vervelen op een gegeven moment.
0: Ja, nee, Losing My Religion en zo, dat soort nummers, dat vond ik eigenlijk allemaal weer al wat minder. Maar die eerste platen zijn fantastisch gewoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die kan je nog steeds. Nee, maar dat hoort bij deze golf.
0: Dat hoort zeker bij deze belangrijke inspiratiebron. Klopt.
1: Maar die waren commercieel, die traden ook op. En deze bandjes, waren die ook in Nederland te zien?
0: Ja, soms in de Paradiso en de Melkweg hadden ze dat in de tijd nog wel. Dat klopt. Maar je moest er wel naar op zoek. En, tegenwoordig ja, niet meer, want ja, bandjes, die zijn, ja, ze lijken weer een beetje terug te komen, maar het is een tijd weg geweest. Maar ik heb ze nooit zien optreden, deze band, in ieder geval. Nee, klopt. En je vroeg net waar haal je het vandaan. Weet je waar ik ook altijd kwam? Bij Distortion Records, bij Amond. En Amond was een specialist ook inderdaad in de indie muziek. Pavement en dat soort bands, die had hij allemaal staan. En alles wat er van afgeleid was, dat verkocht hij. Ja. En daar adviseerde hij mij ook over. En zo kwam ik ook in de bands. Nou, ik zei al, Divine Fizz bestond uit een aantal mensen die uit andere bands kwamen. En een daarvan was de band Spoon. Die volg ik ook al een hele tijd. Ook hele mooie muziek gemaakt. In 1998 brachten ze A Series of Snakes uit met een fantastisch nummer, The Mirror Tough.

0: Spoon, eind jaren 90. Wat vind je ervan?
1: Ja, het is een bijna een super clean dream machine, deze uitzending. Ja, het ene muziekje gaat zo logisch over in het andere.
0: Maar super clean dream machine had dat wat rustiger. Hier gaan de gitaren toch wel een beetje tekeer.
1: Ja, niet echt het tekeer wat ik voor jou gewend ben.
0: Nee, dat is waar. Nee, het blijft allemaal binnen de perken, dat klopt. Nou, eind jaren 90 verscheen ook een LP en dat is voor mij de beste LP uit die tijd. Too Many Days Without Thinking van de band Swell. En daar zat een nummer op, vind ik. Nou, ik word hier altijd zo ongelooflijk vrolijk van. At Lenny's.

0: Dat was hem helemaal.
1: Maar wat wel eens verwonderd is, dat je, hier word ik zo vrolijk van.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou eerder melancholiek gebruiken.
0: Oh, ja, nee. Ja,
1: maar, maar daarom wil ik even doorvragen. Wat veroorzaakt vrolijkheid?
0: Nou, ik vind het de melodie en de flow die erin zit, die vind ik zo fijn. En daar word ik vrolijk van. En ik vind het geweldig gezongen ook. En ik, ja, de manier, ja, het hele, zoals het nummer in elkaar zit, het gaat maar door. En het verveelt mij niet. In ieder geval.
1: Nee, maar het vrolijk, ja, dat heeft bij mij andere connotaties. Dat je rond moet lachen. Of dat, terwijl ik denk, ja, dit is prachtig in elkaar gezet muziek. Ja. Maar jij wordt vrolijk waarschijnlijk van het vakmanschap.
0: Ook. Maar omdat ik word in een bepaalde stemming gebracht. En als zodra muziek dat teweeg brengt, dan word ik daar weer vrolijk van. En dat kan inderdaad ook zijn dat je niet een luid loopt te zingen of wat dan ook, maar dat kan ook iets melancholiek zijn of wat dan ook.
1: Ja.
0: En dat bedoel ik. Ja, vrolijk heeft mij toch iets. Ja, misschien dat ik een ander woord moet gebruiken. Maar ik word blij van of zoiets. Ja, blij in de betekenis van dat ik het geweldig vind en dat ik hier een beetje in een andere sfeer kom vooral.
1: Ja.
0: Ik kan hier helemaal in opgaan in dit nummer, bijvoorbeeld.
1: Nou, de komende tijd gaan we veel Indië beluisteren, denk ik.
0: Nou ja, zeker. Want we komen bij een andere grootheid, de Shins. En die hebben ook heel fijne LP's uitgebracht. Ook hier, de zang is echt weer fantastisch. 2003, Shoots Too Narrow, dat is hun beste LP trouwens. En daarop Young Pilgrims.

0: Het was wat harder.
1: Ja. Zo vult zich een sfeerrijk geheel dit uur. Weer heel anders dan andere uren niet meer maken. Hè?
0: Jawel, zeker. En ja, ook dit lag allemaal te verstoffen. En ik ben blij dat de stof er is afgehaald.
1: Maar waarom verstoft het? Heb je ze, want je koopt zo'n plaat. Het liefst als LP jij, hè?
0: Ja, zeker, klopt.
1: En die draai je dan één keer, twee keer, drie keer.
0: En dan is er zoveel. Want er is zoveel te draaien, Fik. En elke keer komt er weer iets nieuws uit. En zoals je weet, ik ben er nogal een trouw bezoeker van Bandcamp. En ja, elke dag krijg ik
1: nieuwe prikkels.
0: Ja, dan wordt er weer, heb je dit al en die brengt dit uit. En als je dat gekocht hebt, heb je dat misschien interessant. En dan download ik dat weer. En dan heb ik dat weer te draaien. En dan denk ik, oh jee, wat heb ik eigenlijk allemaal nog meer?
1: Maar dan heb je het niet fysiek, je downloadt het.
0: Tegenwoordig, de laatste twee jaar ben ik gestopt met, ja, niet echt helemaal gestopt met kopen. Ik koop nog wel, wat echt heel erg goed is, dat koop ik dan wel. Maar ja, ik heb ruim 8.500 LP's thuis staan, vinken. Waar moet ik het allemaal laten? En wanneer moet ik het allemaal draaien?
1: En wanneer moet, en onze arme kinderen?
0: Ja, die zien de buidel hangen, ja. Die moeten de boeren.

0: Met die dingen. Ja, ik ben veel te bang dat ze zeggen, nou, een opkoper die zegt, weet je wat, die 8.500, hier heb je 500 euro en ik neem het wel mee voor je, weet je.
1: Zoiets. Nee, dus tegenwoordig zo, je moet ze betalen.
0: Ook dat nog. Nou ja, dat zou helemaal voorzichtig zijn.
1: Nee. Ik had laatst weer het verhaal van iemand die zei, nou, die opkoper 2000 euro, nou, valt me een beetje tegen. Maar oké, akkoord. Nou, toen schreef hij een rekening.
0: Oh ja, echt waar?
1: Om het mij te nemen.
0: Nou ja.
1: Ja, maar dat is de nieuwe werkelijkheid.
0: Ach jongens, ja, daar hebben we er al ons geld in gestopt. Al onze spaarcenten, al onze krantengeld. Weet ik wat we allemaal betaald hebben. Oh jammer.
1: En dan is iemand bereid dus, je huis uit te sjouwen voor dat bedrag.
0: Ja. Ja, wie weet, mijn kinderen denken, nee, daar zijn we er maar vanaf. Maar niet erop, wat moeten we er anders
1: mee? De toekomst worden erfenissen geweigerd, ja, om deze reden.
0: Ja, maar dit zijn allemaal platen die ik heb, inderdaad. En ja, die staan daar dan. Sommige, dan heb ik gezegd, 2 keer, 3 keer gedraaid. En als nieuw, ja, die zien er anders uit dan de singles die we kochten toen we heel erg jong waren. Want die draaide je voor, achterkant, voorkant, achterkant, voorkant, achterkant. Ja. Want je had weinig geld, dus veel draaien die dingen.
1: Ja, en ik koop nu singles die ik nooit draai.
0: Ook dat nog?
1: Nee, want die heb ik al op cd of op LP. Maar ik wil dan het
0: hoesje.
1: Kijk, als ik een nummer goed vind, dan wil ik het gewoon afzonderlijk hebben.
0: Ja.
1: Als plaatje.
0: Ja, zeker. En dan heb ik ook nog wel de neiging gehad om sommige singles te kopen in alle uitvoeringen die er zijn. Ja. Dus de Noorse, de Zweedse, de Engelse, de Franse.
1: Neem nou de Who. Ja. Hoeveel uitvoeringen van My Generation heb je in je kast?
0: Ik denk het er zo. Of minimaal 20, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dat is.
1: De LP is niet meegerekend, hè?
0: Nee, ook niet. Nee, dat klopt. Nee, dan wordt het nog verschrikkelijk veel meer. Nou ja, maar het is allemaal leuk, weet je. Je moet toch wat te doen met je. Ach, met je geld.
1: Het houdt je van de straat af. Hè?
0: Ook dat toch, vooral.
1: Wij gooien niet met keien naar de gouden koets.
0: Nee, absoluut niet. Je zei net dat er ook in het IJslands gezongen kon worden, wat jou betreft. Nou, ik heb hier een band, Kaisers Orchestra, en die zingen in het Noors. Dus dat, mag dat ook?
1: Zweeds en Noors en Deens, zeiden we altijd. Nou. Strange and Broods and Plains.
0: Oké. Nou, Kaisers Orchestra, ken je die band? Heb je al van gehoord? Maken echt heel mooie muziek. Ik draai iets van een LP, Violetta Violetta, volume 1 uit 2011. Diamant Til Koelt. En ik heb het even opgezocht. Dat betekent diamant tot secte. Nou, dat verklaart nog niet heel veel. Maar goed, we gaan luisteren. Kaisers Orchestra.

0: Dat vind ik niet gewoon tot je laat doordringen. Dan heb je hem niet in de gaten dat het Noors is. Hè?
1: Nee, zeker niet. Hè?
0: Terwijl als je Nederbeat hoort, dan hoor je dat wel. Hoor.
1: Dat klopt, ja. Dat is zeker. Maar ja, apart. Het, is altijd, het schuurt ook wel een beetje. Weet je? Het, is niet, het lijkt heel lekker rustig door te kabbelen. Maar op een gegeven moment gebeurt er niets. Dat vind ik dan weer interessant. Middenin. Nou goed. Jij zei dat je wel eens iets... Je haalt van nummers met radio erin, hè, en zo. Nou, het is ook een band die heet TV on the Radio. Ik denk, nou, dat neem ik dan even voor je mee. Ken je die band? TV on the Radio. Komen uit New York. En ja, die hebben ook een aantal platen uitgebracht. Ook heel erg interessant. Ik draai van een nummer van hun LP Desperate Youth Bloodthirsty King Eternal.

0: Ja, TV eindelijk on the radio, zou ik bijna willen zeggen. Een band uit New York. Ik denk dat er inderdaad weinig radioprogramma's zijn die deze muziek laten horen. Denk ik. Ik weet niet zeker. Vroeger VPRO deed het nog wel, maar...
1: Nee, ook voor Chop Radio, dat is veel Amerikanen. Mm-hmm. Ja, wij onderscheiden ons altijd een beetje, denk ik. Omdat we heel veel 60's draaien vooral. En dat is toch eigenlijk onze inspiratiebron gebleven. Mm-hmm.
0: Ja, en nu inderdaad zitten we een beetje met de indie, een uurtje indie. En dat zal volgende week, ja, volgende week, dat gaan we doen, vind ik, weer.
1: Nou ja, ik ga ook weer eens in mijn platenkast duiken.
0: Ja.
1: Maar er komt niet deze muziek tevoorschijn.
0: Nee, maar dat
1: kan
0: ik
1: je doorzetten.
0: Ja.
1: Nee, maar wat ik dan doe, ja? Eigenlijk, dat is altijd wat ik altijd doe. Dan ga ik LP's draaien en haal ik die nummers eruit die eigenlijk een single hadden moeten zijn. Mm-hmm. Ik ben gewoon een single freak.
0: Ja.
1: Nou ja, ik hou gewoon van compacte liedjes die een minuut of drie duren. En die platenmaatschappij die brengen altijd verkeerde nummers op single uit. Hè. Dat was vroeger al zo, maar dat zal nog steeds wel zo zijn.
0: Ja, denk het ook. Nou, dan ga ik ook eens daar op zoek. Ik heb nog heel veel liggen. Ik ga naar Canada nu, naar de New Pornographers. En die hebben ook een heel groot aantal LP's uitgebracht. En een daarvan komt uit 2005, Twin Cinema. En daarvan draai ik het nummer... waar staat hij precies hier? Staat hij, daar komt hij aan.
1: Als ik kon doen, als ik ook. Nou,
0: use it.

0: Use It van de New Pornographers. Ja, Canada. Mooi, vond ik.
1: Zeker.
0: Jawel, lekker op tempo en nou, mooi. Vic, het zit er bijna op. Ja. Ik denk dat ik nog één nummer helemaal kan laten horen.
2: En, ik kan er zo lekker bij lezen, want ja, ik zit ondertussen lekker te lezen.
0: Ja, dat kan.
2: Maar dat is toch ook een belangrijke functie van muziek, hè?
0: Ja, is dat zo? Ik kan het niet.
2: Nou ja, ik kan bij mijn eigen platen bijna nooit lezen.
0: Nee.
2: Omdat ik eigenlijk altijd op onderzoek uit ben.
0: Mm-hmm.
2: En als ik iets goeds vind, dan haal ik de tekst erbij. Of als ik iets slechts vind, dan ga ik kijken wel hoe dat nummer heet, zodat ik het kan overslaan vertaan. Maar zoals jij nu me verrast met een hele nieuwe keuze uit een genre dat ik niet ken, dan laat ik het lekker als muzikaal behang op mij inwerken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoop altijd muziek te hebben die niet als behang fungeert, maar vooral waarvan je denkt van, wat zou het horen?
2: Je hebt heel mooi behang, hoor.
0: Jawel, nou ja, dankjewel. Nee, maar het is dan altijd zo dat ik denk van, ja, nee, dan is die muziek afgelopen en dan heb ik dus gelezen wat ik wil lezen en dat heb ik tot me genomen. Of ik heb alleen maar gelezen en verder is gelezen wat ik wilde lezen. Of, en dan hoor ik ineens klik, is muziek afgelopen. Of ik hoor de muziek en ik weet niet meer wat ik gelezen heb.
2: Ja, ja, dat is bij mij ook al.
0: Ja.
2: Soms doe ik drie dingen door elkaar, dan zit ik ook nog te schrijven.
0: Ja, ook dat nog.
2: Niet doen.
0: Nee, dat is vaak het lekkere van voetbal. Als ik voetbal kijk bijvoorbeeld, dan zet ik ook altijd een koptelefoon op. En dan, ja, zij zijn lekker aan het ballen. En ik ben lekker muziek aan het luisteren.
2: Ja, dan hoor je dat vreselijke commentaar tenminste
0: Nee. En dat heb je eigenlijk ook wel een klein beetje met wielrennen. Ik hou ook erg van wielrennen kijken. Ja. En dan heb ik wel een klein beetje het geluid dan, maar dan heb ik ook liever muziek erbij. Want, nee,
2: maar ik wil wel een lijst met rugnummers hebben, zodat ik kan zien
0: wie wat is, ja. En je hoeft tegenwoordig alleen maar te weten wie Pogacar is, wie Van der Poel is en Wout van Aert.
2: Ja, en Even de Poel nog.
0: Ja, en maar ik hoef niet te horen bijvoorbeeld hoe heet ik weer het weer over?
2: Dat ze een jasje hebben uitgetrokken, zegt dan zo'n commentaar.
0: Ook dat nog, ja. En nou, maar ook, hij geeft niet af, terwijl hij bedoelt, hij geeft niet op. En hij is op de afspraak, dat is ook zo'n mooie, hij is op de afspraak. Geweldig, ja, ja. En,
2: een potje braken.
0: Ja, nee, is heel erg, heel erg. En valt je op, hij zit te linkerballen. Dat is ook zo, weet je. Maarten Ducro was er altijd de meester in. Dat soort clichés.
2: Maar, ik ging altijd naar de Belg.
0: Michael Boger. Ja, maar de Belg vind ik ook af en toe dat ik denk, weet je, jongens, kom op, maar toch. Die hebben ook heel veel dingen opgezocht. En die hebben dan, weet je, van de week een vriend van mij, die attendeerde mij erop dat ze zeiden, ja, nee, maar Brederoos zei al, het kan verkeren. Die leefde van toen. Tot zoveel dingen, jongens, kom op, maar toch.
2: Stond er nog niet eens wielrennen, ten tijde van Bredero.
0: Ik wil wielrennen kijken, ik wil niks met Bredero te maken. Nee, maar dan blijkt dan uit dat het een beetje te gezocht is allemaal. Ja. Weet je, dan hebben ze opgezocht dat die leefde van zoveel tot zoveel. En denk, ja, je wil aantonen dat je niet van de straat bent. En, ja. En als je, op een gegeven moment is ook de vergelijking, dat vond die vriend van mij ook zo'n mooie vergelijking. Hij ziet af als een beest. Ik denk, zien beesten af. Dat is toch helemaal geen uitdrukking. Dat slaat helemaal nergens op. Dus dan kun je maar beter de koptelefoon op hebben en muziek horen. Veel leuker. We gaan eruit.
2: Ja, dat was toch een uitvoerig commentaar na afloop.
0: Ja,
2: en dan nu muziek.
0: Jawel, let op. Ik ga eruit met een bekendere band, Supergrass uit Engeland. Die heeft echt hele fijne muziek gemaakt. Sun Hits the Sky. Ja, dat kunnen we wel beamen als we naar buiten kijken. En volgende week zijn we er weer met allemaal hele leuke dingen.
2: Ja,
0: okay.
2: Met stoffen weer verder af.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Feij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen 1 aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer ten slotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

crazy is useless. You're not biting, you're barking.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de vijfde dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een driedaags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigt de minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in